0: justice, and I said no.
1: Jij had dat af, toch?
2: Nee.
1: Oh, dat ik zei ik dat af.
2: Nee, ik doe die uit.